is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: la joue.
1: Attention, sur la joue, embrassez-vous.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor konden er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer open. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones, dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt komende nacht gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. En begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorg.

0: winkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
2: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
1: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
3: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten, maar met een mooi resultaat. Dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
1: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. De Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Piet de Wit.

0: Een hele fijne zaterdagochtend. Je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet en ik neem je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. Vandaag krijgen we zon en temperatuur tot mogelijk 23 graden. Morgen zou het wat natter kunnen worden in Vlaanderen, maar geen nood. Morgen is het ook Open Monumentendag. Op diverse locaties in Vlaanderen kan je dan naar binnen waar je anders niet binnen mag. Meer informatie vind je op de website van openmonumentendag.be.
1: Ontbijtradio met Piet de Bin.
2: Melinda FM.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

De Nederlandse DJ-producer Afrojack en de Amerikaanse zanger Aloe Black hebben meerdere keren de handen ineengeslagen voor muzikale projecten. Ze zaten vandaag in de ontbijtradio met In My World. Oh, yeah.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week een heerlijke combinatie van nostalgie en een frisse sound.
0: Airplay van de week.
1: Johnny Hates Jazz, die kennen we natuurlijk van de iconische hits uit de jaren 80. Nu samen met soul-legende Jackie Graham. Dit is Soul Believer.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet en ik pak je mee naar 10 uur deze voormiddag. We beginnen de dag met lage wolken of zelfs mist op meerdere plaatsen. Uit die lage wolken kan ook wat motregen vallen. Tegen het einde van deze voormiddag lost de bewolking helemaal op en zal de zon te zien zijn. Temperatuur vandaag mogelijk naar een goede 23 graden. Morgen bereikt een storing ons land. Die zal van west naar oost overtrekken. Zorgt natuurlijk voor de nodige nattigheid. Temperatuur morgen zal ook weer bij 23 graden uitkomen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
2: Het bekende jaren 50 stationsgebouw van Kortrijk krijgt dan toch een voorlopige bescherming van de Vlaamse overheid. Het gebouw was bedreigd met sloop, maar minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz die maakte de beslissing bekend in Kortrijk. En daarmee komt er voorlopig dus een einde aan een jarenlange discussie. In Waregem krijgt het stedelijk basisonderwijs een hoofddoekenverbod. In het schoolreglement staat voortaan dat politieke of religieuze kentekens, symbolen en kledij niet zijn toegelaten tijdens onderwijsactiviteiten. Volgens schepen van onderwijs Marie van Tichem was dat eigenlijk al een ongeschreven regel. In Poperingen is een nieuwe uitkijktoren tussen de hopvelden geopend. De 6 meter hoge toren kreeg de naam Belhoppe Hemel en bestaat volledig uit metaal. Vanop de toren kunnen bezoekers de hopbellen bovenaan de planten bekijken. De gemeente Wingene die zoekt een nieuwe gebruiker voor Kerk Hille in Zwevenzele. De bibliotheek verhuist in de toekomst naar het Vrije Tijdscentrum Keizerspark en de gemeente Wingene blijft wel eigenaar van het gebouw en de grond. Een 29-jarige man moet binnenkort voor de correctionele rechtbank in Veurne verschijnen voor een inbraak in een horecazaak in Nieuwpoort. In de nacht van 30 op 31 augustus werd daar een aanzienlijke som cashgeld gestolen. Na analyse van camerabeelden kwam de politie de verdachte op het spoor. De man die werd opgepakt in een hotelkamer in Middelkerke en heeft de feiten bekend. Burgemeester Caroline Damman van Kortemark neemt vanaf half oktober noodgedwongen een pauze. Een operatie aan haar nek vorig jaar is niet geslaagd en sindsdien heeft ze voortdurend pijn. Door voldoende rust te nemen, hoopt de burgemeester van Kortemark er deze keer wel volledig van te herstellen. Wie haar tijdens haar afwezigheid vervangt, is nog niet duidelijk. In Izegem staat in woonpark Blauwpoorten een opvallende windboom. Het gaat om een kunstmatige boom met 39 bladvormige mini-windturbines. En die wekken groene stroom op voor de bewoners. De installatie is een proefproject als alternatief voor zonnepanelen op de woontorens. En de boom die werkt geruisloos, al blijft het rendement wel beperkt. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. De Wind.

zaterdagochtend. We zijn 9 uur net gepasseerd. Je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet en ik pak je heel graag mee tot 10 uur deze voormiddag. Wat er nog allemaal te beleven valt vandaag, gaat ontdekken via onze website.

0: Het eerste nummer dat Britney Spears uitbracht in 1999 was meteen goed voor een absolute wereldhit. Je hoort er nog eens Baby One More Time op deze zaterdagvoormiddag 12 september. Er is van alles te doen hier in de buurt. Ook Leveling Leuren is bezig. Nog het hele weekend genieten van muziek met meer dan 63 acts.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

wat al te graag doorbreken in Nederland. En daarvoor ging hij deze zomer een muzikale samenwerking aan met een populaire juffrouw van bij de Noorderburen, Zoe Levi. Je hoorde Tranen van Goud op deze zaterdagvoormiddag. 12 september vandaag, genieten van het weekend. En genieten zullen we zeker vandaag wel kunnen doen. Op dit ogenblik nog wat wolken, hier en daar wat mist, maar die gaat straks helemaal wegtrekken. En de temperatuur gaat richting 23 graden. Op de radio zit het ook goed natuurlijk. De ontbijtradio. Ik ben Piet, ik pak je mee naar 10 uur.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Je zaterdagochtend is sedert enige weken nooit meer hetzelfde geweest, want wij zijn op zaterdag samen tussen 8 en 10 hier in de ontbijtradio. Straks na 10 uur heel veel informatie in alweer een nieuwe aflevering van De Borenbreker.

wakker worden en aan de dag beginnen met muziek van Snow Patrol en Shut Your Eyes. De dag begint met lage wolken of zelfs mist op meerdere plaatsen in Vlaanderen. Uit die lage wolken kan hier en daar ook wat motregen vallen. Tegen het einde van deze voormiddag lost de bewolking helemaal op en komen er opklaringen die steeds breder worden. De temperatuur zal vandaag doorstijgen naar een goede 23 graden. Morgen bereikt een storing ons land, zal van west naar oost overtrekken. Het gaat niet echt heel snel gaan, dus als er nattigheid bij is, dan zal het echt nat worden. Temperatuur morgen ook weer rond 23 graden.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby

0: George en Louis Johnson, dat waren de Brothers Johnson. Ze begonnen hun carrière als achtergrondmuzikanten voor grote namen als Billy Preston en Quincy Jones. Het was trouwens Quincy Jones die een van de broers, Louis, aanprees bij Michael Jackson. Het was die Louis die de iconische strakke baslijn speelde op Billie Jean. En die plaat zal ik een van de weken nog wel eens meebrengen.
1: In my head.

Benny Nijman werd bij ons in Vlaanderen vooral bekend van hits als Ik weet niet hoe, van Vrijgezel en natuurlijk ook van Waarom fluister ik jouw naam nog. Een andere, minder bekende bij ons was deze die je net hoorde. Je hoorde Ik zal je heb, ik zal je krijg. Helemaal op het einde van de ontbijtradio voor vandaag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Hallo beste luisteraars, blij dat jullie opnieuw op post zijn om de jongste nieuwtjes in zaken gastronomie en toerisme te aanhoren. We kunnen alvast niet voorbij het jongste tastoe gebeuren in Westende. Culinair Middelkerke liet zich de voorbije week weer van zijn beste kant zien, met dank aan de onvoorwaardelijke inzet van handelaars, horeca en diverse sponsors. Schepen van toerisme Natasha Le Jagre is formeel. Dit is een ideale gelegenheid om te tonen wat men in zijn mars heeft. En dat bleek heel wat te zijn. We mogen fier zijn op dit gastronomisch evenement die intussen al niet meer weg te denken is. MUZIEK.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Laten we samen even kijken wat er te proeven viel bij onze beste chefs. Uiteraard af te ronden met beste wijnen, bieren en cocktails. En dat was heel wat. Genieten was uiteraard de boodschap. Met dank aan de volledige ploeg medewerkers onder leiding van Rosalie Verlinde en Bram Opstalen. Steeds paraat als het om top-evenementen gaat. Puikwerk, mannen.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Restaurant Vlas en Zeal of Grapes zetten vis au vent en het limousin-rund uit Schorre op tafel. Sommelier Kenzo zorgde voor de gepaste wijntjes en de chefs Stefan Laurens en Eline Verroest vulden graag de bordjes met Noordzeetong, Noordzeegarnalen, beukenzwam afgewerkt met peterselie. De tas taco toe tekende voor het limousin-rund. De krachtige rode Italiaanse Cantina Tinum uit Puglia zorgde voor het orgelpunt.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Fabian Scheidweiler en zijn ploeg wisten met Panisara de bezoekers aangenaam te verrassen met een traag gegaarde Thai spicy ribs Anix crispy uitjes. Ook de gemarineerde Thaise kippengaasjes afgerond met pindasaus en rode curry lieten zich smaken. Inderdaad, Thailand op zijn best en dit vanuit Westende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
4: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Wie uiteraard niet mocht ontbreken op Tastu is het ensemble Oost-West Bonk en Vecino. Ze schoven de lekkerbekkende pizza Noordzee Votello voor en versneden met brio het menapilvarken op been. Heerlijk, met chef Pedro in de buurt werd dit stevast smullen. Dat bewezen de bitterballen van dooierzwam met crème van Albrugge en truffelmayo. Een heerlijk vegagerechtje dat fel gesmaakt wordt. Dat alles afgerond met een pavlova met aardbeien.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Heen Tastou zonder Brasserie Croco, waar Valérie en Xavier de homemade Croco-burger voorstelden. Geflankeerd door gefileerde gebakken paling met verse tartaarsaus. Uiteraard mocht de gefileerde paling in het groen, de topper van het huis, ook niet ontbreken. Geen wonder dat het aanschuiven was. Brasserie Croco, duidelijk de trekpleister van de wijk de Krokodillen. Music Maestro.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: We sluiten graag af met een bezoekje aan Zoete Zee, waar Dirk en Leen uitpakten met schitterende nieuwigheid Zoete Zee chocolade en de kaas van de bekende kaasaffineurs van Tricht, waar ambachtelijke chocolade en verfijnde kazen elkaar omarmen. Te genieten met Texelse rustiek en duindoorn en onder andere pas de bleu en pure cacao met blauwe schimmelkaas en bean to bar chocolade uit Peru. Ziezo, alles gezegd zijnde, hebben jullie nog even kunnen nagenieten van Tastu 2026. En wij maken graag volgende week terug afspraak. Zelfde zender, zelfde uur. Ciao.
0: Tot zover de Barbreker. Gastronomie en toerisme. Lees ook het magazine en volg ons op Facebook. Tot volgende week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Burgemeester Caroline Damman van Kortemark neemt vanaf half oktober noodgedwongen een pauze. Een operatie aan haar nek vorig jaar is niet geslaagd en sindsdien heeft ze voortdurend pijn. Door voldoende rust te nemen, hoopt de burgemeester van Kortemark er deze keer wel volledig van te herstellen. Wie haar tijdens haar afwezigheid vervangt, is nog niet duidelijk. De gemeente Wingene die zoekt een nieuwe gebruiker voor Kerk Hille in Zwevenzelen. De bibliotheek verhuist in de toekomst naar het Vrije Tijdscentrum Keizerspark en de gemeente Wingene blijft wel eigenaar van het gebouw en de grond. In Poperingen is een nieuwe uitkijktoren tussen de hopvelden geopend. De 6 meter hoge toren kreeg de naam Bel Hoppe Hemel en bestaat volledig uit metaal. Vanop de toren kunnen bezoekers de hopbellen bovenaan de planten bekijken. Oostende start volgende maand met de verplichte aparte ophaling van groente, fruit en tuinafval en etensresten. De stad is daarmee een van de laatsten in Vlaanderen. Oostende kreeg uitstel om een systeem uit te werken dat meeuwen zo weinig mogelijk kans geeft om afvalzakken open te pikken. Een nieuwe meeuwbestendige GFT-bak moet daarbij helpen. De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. Een 29-jarige man moet binnenkort voor de correctionele rechtbank in Veurne verschijnen voor een inbraak in een horecazaak in Nieuwpoort. In de nacht van 30 op 31 augustus werd daar een aanzienlijke som cash geld gestolen. Na analyse van camerabeelden kwam de politie de verdachte op het spoor. De man die werd opgepakt in een hotelkamer in Middelkerke en heeft de feiten bekend. In Waregem krijgt het stedelijk basisonderwijs een hoofddoekenverbod. In het schoolreglement staat voortaan dat politieke of religieuze kentekens, symbolen en kledij niet zijn toegelaten tijdens onderwijsactiviteiten. Volgens schepen van onderwijs Marie van Tichem was dat eigenlijk al een ongeschreven regel.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

De G Girls Band en Centerfold. Zo, welkom bij Melinda FM. Tot 13 uur zitten we samen. Straks nog een retro top 5. En we bedanken ook nog onze vorige collega's die erbij waren. Muziek van BB kregen.

Sixers in our lifetime. Straks dus de retro top 5. Ik neem jullie terug naar een jaartal uit de jaren 70. Maar eerst deze nog van Suzanne en Freek.

0: Leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

12 september 1975. Dat was het nummer die eigenlijk in de hitparade stond op de vijfde plaats. Rollover Lay Down met Status Quo. 4 hebben we weggelegd voor Van McCoy en de Hustle. En de Van McCoy wordt nog samen opgenomen met de Soul City Symphony.

de Hustle. En dit al met het nummertje van McCoy. Als we eens terugkeren naar 12 september 1975. Het was toen eigenlijk een koele, bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 12 graden. En een belangrijke gebeurtenis op 12 september is in Turkije. Want daar vond een zware aardbeving plaats in het oosten van Turkije met een kracht van 6,7 op de schaal van Richter, waarbij duizenden slachtoffers vielen. De meeste vielen eigenlijk in de stad Lice.

0: Dus de eerste van onze twee retro top 5 dateerde uit 1975. Op 5 vonden we de Status Quo van McCoy, op 4 Chubby Tiger met Slowdown op 3 en deze Lady in Blue met Jude Dolan op 2. De absolute nummer 1 hit was eigenlijk wel ook de prachtige versie van The Elephant Song met Kamal.
1: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

gaan. Dit op de Grote Markt in Diksmuiden. Heb je ook straks in de lijsterscheuren een schuurconcert van Emile en John Snowaert.

It's Not Fair, Lily Allen. Deel 1 gaan we afsluiten met straks nog Harry Styles, Dance No More. En als er nog tijd hebben uiteraard. Maar eerst deze nog van Too Unlimited. Tot straks.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. Je hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
2: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard. En dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
1: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. 3 campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd, onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekiere. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekiere ook al passen voor het WK wielrennen, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Nog tot 13 uur zitten we dus samen. Met ook nog in het tweede gedeelte een retro top 5. En we gaan niet wachten om het tweede retro top 5 te geven tot na de reclame. Maar we gaan het nu al aan beginnen. We gaan naar 12 september 1988. En op de vijfde plaats vonden we deze nog.

En onze retro top 5 voor het tweede uur. 1988 begonnen we dus op 5 met het nummer van Chubby Checker. Dit werd uitgebracht door de Fat Boys met The Twist. En deze stond ook nog op 4 met Michael Jackson. And It's Another Part of Me. Op 3 staat Kylie

Kylie Minogue en de Locomotion. De belangrijkste gebeurtenissen eigenlijk van 12 september 1988. Daar gaan we dan naartoe kijken. Het was een gemiddelde temperatuur rond 11 graden toen. Het was een wel zwaar bewolkte dag. En dan de belangrijkste gebeurtenissen. De Zweedse tennisser Mats Wilander nam toen de eerste plaats op in de wereldranglijst. En die nam die over van Ivan Lendl na 157 weken. Orkaan Gilbert die trok over het Caraïbisch gebied en groeide uit tot een van de krachtigste tropische stormen ooit geregistreerd. En op nummer 2 vonden we deze nog terug van Jazz and the Population.

Op nummer 2, deze van de Jazz and the Plastic Population. De absolute nummer 1 hit hebben we nu voor jullie klaar liggen. Sam Brown en Stop.

leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

muziekwerk van Adele. Wat heb ik nog klaar liggen? Dat is onder andere Vanessa Carlton. Die komt er nog eens aan met haar 1000 Miles. Uit de jaren 70 draai ik straks nog eens John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Maar eerst nog deze van Sabrina Carpenter.

0: ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Niet vergeten dat het morgen eigenlijk overal ook nog eens die Open Monumentendag is. En we hebben ook nog aan de IJzerboomgaard morgen de boomgaard op zijn zondags vanaf 14 uur.

F.R. David en Word zit erop voor vandaag. Ik maak met jullie een nieuwe afspraak maandag aanstaande. Dat is eigenlijk al overmorgen om 6 uur voor een nieuwe aflevering van Te Vroege Vogels. Fijn weekend op maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18, zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord, het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smartschool. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Jo Broens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond. Dat bericht de lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekiere ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

ziek! En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De gemeente Wingene die zoekt een nieuwe gebruiker voor Kerk Hille in Zwevenzele. De bibliotheek verhuist in de toekomst naar het vrije tijdscentrum Keizerspark. En de gemeente Wingene blijft wel eigenaar van het gebouw en de grond. Een 29-jarige man moet binnenkort voor de correctionele rechtbank in Veurne verschijnen voor een inbraak in een horecazaak in Nieuwpoort. In de nacht van 30 op 31 augustus werd daar een aanzienlijke som cash geld gestolen. Na analyse van camerabeelden kwam de politie de verdachte op het spoor. De man die werd opgepakt in een hotelkamer in Middelkerke en heeft de feiten bekend. Burgemeester Carolien Damman van Kortemark neemt vanaf half oktober noodgedwongen een pauze. Een operatie aan haar nek vorig jaar is niet geslaagd en sindsdien heeft ze voortdurend pijn. Door voldoende rust te nemen, hoopt de burgemeester van Kortemark er deze keer wel volledig van te herstellen. Wie haar tijdens haar afwezigheid vervangt, is nog niet duidelijk. De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. Het bekende jaren 50 stationsgebouw van Kortrijk krijgt dan toch een voorlopige bescherming van de Vlaamse overheid. Het gebouw was bedreigd met sloop, maar minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz die maakte de beslissing bekend in Kortrijk. En daarmee komt er voorlopig dus een einde aan een jarenlange discussie. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. In Poperingen is een nieuwe uitkijktoren tussen de hopvelden geopend. De 6 meter hoge toren kreeg de naam Belhoppe Hemel en bestaat volledig uit metaal. Van op de toren kunnen bezoekers de hopbellen bovenaan de planten bekijken. In Izegem staat in woonpark Blauwpoorten een opvallende windboom. Het gaat om een kunstmatige boom met 39 bladvormige mini-windturbines. En die wekken groene stroom op voor de bewoners. De installatie is een proefproject als alternatief voor zonnepanelen op de woontorens. En de boom die werkt geruisloos, al blijft het rendement wel beperkt.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Het komt uit 2009, dat nummertje van Daan. Goedemiddag allemaal hier via Melinda FM. Op deze zaterdag, jawel, 12 september zijn we inmiddels al. De Jacksons, daarom gingen wij van start in deze best af tussen 2 en 4. Can you feel it? Ja, natuurlijk voelen wij dat. Zeker op zaterdag. Ik wens je allen van harte welkom. Ik ben Frankie, dit is Labouche.

Heel mooi werk uit Nederland is dat. Van Marco Borsato en Sita. Lopen op het water. Vandaag in de kapittelzaal van de Abdij ten Putte in Gistel wordt tussen 14 en 16 uur verteld over minder bekend religieus erfgoed. Blikvanger daar is de heilige bloedreliek liever van de Brugse Eekhout Abdij. En in de filmzaal van de Abdij kun je van 15 tot 17 uur genieten van filmbeelden van Gistel van circa 1955 en van een projectie van een wandeling door Gistel van 1926. Tijd nu voor Dua Lipa.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ring My Bell uit 1979 van Anita Bard. Tijd is om de bel even boven te halen, want wij zijn toe aan de rubriek De Dag van. Het is vandaag Internationale Dag van de Migraine. En die dag is bedoeld om informatie te geven over de ziekte en om alle misverstanden erover weg te nemen. Want migraine is niet alleen een beetje hoofdpijn. Soms kun je er de hele dag compleet door uitgeschakeld worden. En ook migraine is niet voor iedereen hetzelfde. En tijdens die dag kunt u overal verhalen lezen van patiënten en informatie over inwinnen bij artsen. Ook wordt er een boek uitgebracht dat om migraine draait, genaamd Motel Migraine.

Mag dan al iets ouder geworden zijn? Ja, ze lijkt er nog steeds op hoor, op Vanessa Paradis van toen. Dit was van begin de jaren 90 met Be My Baby. Ze maakt nog altijd muziek, maar iets minder gekend dan wel bij ons.

Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, daar word ik natuurlijk wel vrolijk van. Tonight I'm Yours. Het was werk van Rod Stewart uit 1981. Onder de noemer Boomgaard op zijn zondags is er een landschapsfeest in provinciedomein, de IJzerboomgaard in Diksmuiden. Proef alle oude appelvariëteiten, pluk de gouden appel, pers je eigen sap of pik een rondleiding mee of volg een kinderworkshop en wandel langs of doorheen de fruitboomgaarden. Dat en alles nog veel meer gratis fruitpret voor het gele gezin in de IJzerboomgaard in Diksmuiden, morgen van 14 tot 17 uur ter

Heerlijk werk uit 1980 van Rob de Nijs, een foto van vroeger. Ja, dat roept natuurlijk altijd wel herinneringen op. En soms moet een mens wel even daarbij een traantje wegpikken. Goed, het is bijna 3 uur hier bij Radio Melinda. Jouw Melinda FM, dit is nog Francesco Napoli van halfweg de jaren 80. Baila, baila.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Muziek uit de hitparade en dankzij die David Guetta heeft Jennifer Lopez natuurlijk een hitje te pakken. Save Me Tonight uit 87. Daarmee starten wij dit uur. Chris Ria was dat en Let's Dance.

Ons schip is zeker nog niet gezonken hier bij Melinda FM. Nee hoor, Isabella was dat met haar recentste single Smeek maar niet om mij. In een bijzondere tentoonstelling Mort Amour laten fotografen Bart Moeihard en Patrick van Rijkegem levensloze dieren en levende modellen samenkomen in een krachtige en tegelijkertijd intieme composities. Elk beeld ademt rust, emotie en respect voor de natuur. De tentoonstelling te bezichtigen vandaag en morgen van 10 tot 18 uur in het Zwind Natuurpark Graaf Leon Lippensdreef 8 in Knokkegeist. Deze is een beetje onder de noemer, toch wel een beetje een vergeten plaatje. Klingande uit 2014.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

komt uit 2006, deze Jutador van Kate Ryan. Zo zijn we terug bij de rubriek De Dag Van. We hadden al de dag van de migraine, maar het is vandaag ook internationale dag van de eerste hulp. Deze dag is door de ultieme eerste hulporganisatie in het leven geroepen, namelijk het Rode Kruis. Deze internationaal opereerde gezondheidsorganisatie zijn diegenen die altijd als eerste ter plaatse zijn bij calamiteiten. Ze zitten bijvoorbeeld in oorlogsgebieden, rampgebieden en andere plekken waar gewonden kunnen zijn. Maar naast deze internationale noodhulp is het Rode Kruis ook verantwoordelijk voor goede voorlichting over het belang van snelle medische zorg. Thema van dit jaar, First Aid for Everybody, wat de nadruk legt op het feit dat er nog lang niet overal ter wereld voldoende mogelijkheden zijn voor eerste hulp. Tijd nu voor muziek van de Scabs. Uit 1991, Don't You Know, hier bij Melinda FM. Ik wens je een goede zaterdagmiddag.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Je kent haar wel van de single Hands Up Gabriella. Dit was Animal uit de hitlijst van Cat's Eye. In de pannen is er morgen op zondag 13 september een tramfestival. In de oude tramstelplaats kunt u een bezoek brengen aan een tentoonstelling over transport van trams van vroeger en nu. Die is niet alleen voor personenvervoer, maar ook voor transport van goederen. Eveneens is er een nieuwe collectie miniatuurtrams te bewonderen. Een groot aanbod aan boeken, postkaarten en tijdschriften zijn voorhanden. Buiten op de stelplaatskoer zijn diverse historische tramstellen te bezoeken. Uiteraard kunt u ook meesporen met een ritje met de tram naar Adinkerke, Kokzijde of Nieuwpoort. Bezoek aan de stelplaats Loska in de Pannen is gratis. Een tramrit is natuurlijk wel te betalen. Nu gaan we naar 1990 hier bij Malinda FM met Clouseau. Heel alleen.

Nummer van halfweg de jaren 80, deze Pia Zadora en Let's Dance Tonight, bracht onze tijd hier om afscheid te nemen van deze best of tussen 2 en 4. Gloria Estefan, Get On Your Feet, dat is de laatste hier. Ik wens je nog een aangename zaterdag, een fijn weekend en tot de volgende.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De ellenlange busritten voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs blijven een probleem. Eerder raakte al bekend dat een meisje van 10 jaar uit Izegem per rit tot 2 uur op een bus zit voor een traject van amper 12 tot 13 kilometer. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens die zegt dat de ritten op korte termijn menswaardiger moeten worden georganiseerd. Een 29-jarige man moet binnenkort voor de correctionele rechtbank in Veurne verschijnen voor een inbraak in een horecazaak in Nieuwpoort. In de nacht van 30 op 31 augustus werd daar een aanzienlijke som cash geld gestolen. Na analyse van camerabeelden kwam de politie de verdachte op het spoor. De man die werd opgepakt in een hotelkamer in Middelkerke en heeft de feiten bekend. In Waregem krijgt het stedelijk basisonderwijs een hoofddoekenverbod. In het schoolreglement staat voortaan dat politieke of religieuze kentekens, symbolen en kledij niet zijn toegelaten tijdens onderwijsactiviteiten. Volgens schepen van onderwijs Marie van Tichem was dat eigenlijk al een ongeschreven regel. In Poperingen is een nieuwe uitkijktoren tussen de hopvelden geopend. De 6 meter hoge toren kreeg de naam Belhoppe Hemel en bestaat volledig uit metaal. Van op de toren kunnen bezoekers de hopbellen bovenaan de planten bekijken. De gemeente Wingene die zoekt een nieuwe gebruiker voor Kerk Hille in Zwevenzele. De bibliotheek verhuist in de toekomst naar het vrije tijdscentrum Keizerspark en de gemeente Wingene blijft wel eigenaar van het gebouw en de grond. Het bekende jaren 50 stationsgebouw van Kortrijk krijgt dan toch een voorlopige bescherming van de Vlaamse overheid. Het gebouw was bedreigd met sloop, maar minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz die maakte de beslissing bekend in Kortrijk. En daarmee komt er voorlopig dus een einde aan een jarenlange discussie. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw administratief en instructiecomplex op Kamp Lombardzijde. De investering bedraagt bijna 17,7 miljoen euro. Het gebouw biedt plaats aan meer dan 280 personeelsleden en past in de verdere uitbreiding van het kamp dat moet doorgroeien naar zo'n 1800 militairen. Burgemeester Caroline Damman van Kortemark neemt vanaf half oktober noodgedwongen een pauze. Een operatie aan haar nek vorig jaar is niet geslaagd en sindsdien heeft ze voortdurend pijn. Door voldoende rust te nemen, hoopt de burgemeester van Kortemark er deze keer wel volledig van te herstellen. Wie haar tijdens haar afwezigheid vervangt, is nog niet duidelijk.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Philip Dulster.

Dit is zo'n nummer die een speciale vibe met zich meebrengt. I've Seen That Face Before uit 1981. Je hoorde Grace Jones hier bij Melinda FM. Frankie de Batselier, even bedanken voor de afgelopen 2 uur. Betekent dus dat je met mij de komende 2 uur bent opgescheept. Dit is Studio Noord. Welkom. Stay.

Morgen is er Open Monumentendag voor de Hanse Kuststreek. Het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen dus. Dit jaar met het thema Erfgoed in goede handen. Ook in Kokzijde, Middelkerken, Oostende en de andere kustgemeenden worden historische gebouwen en plekken gratis of tegen een reduceerd tarief opengesteld. De perfecte gelegenheid dus om onbekend erfgoed in je eigen streek te ontdekken. Meer info vind je terug op kokzijde.be/agenda.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Allen samen met Jelly Roll, je hoorde Bloodline. En dit is Tavares, Don't Take Away the Music. Het nummer verscheen begin 1976 en kwam net na hun allergrootste succes, Heaven Must Be Missing an Angel. Leuk weetje is dat het Tavares-materiaal de dag van vandaag nog steeds regelmatig gesampled wordt in house- en disco-producties. Geniet ervan, Don't Take Away the Music. Tavares.

Nieuwe studies die wijzen uit dat koffie drinken heel gezond is. Het is goed voor de suikerspiegel, het is goed voor de stofwisseling en je hebt er minder buikvet van. Dus meer spiermassa. Here comes the six-pack.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Erk.
2: In tussentijd kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
1: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
3: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is. Of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
1: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Philip Dulster.

uit de film The Blues Brothers uit 1980, Everybody Needs Somebody to Love. Zometeen ook Lila Lay van de onmiskenbare Kim K. Maar eerst luisteren we naar Yesterday, Today, Tomorrow. Dit is Better.

0: Aanstaande donderdag 17 september is het de laatste kermisdag te Oostuinkerke. Het is de sluitingsavond van de bevrijdingskermis. Dus nog tot 22 uur kan je een laatste ritje maken op de vele attracties. Meer info, kokzijde.be/agenda.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

0: Not at this party. Dasha hoorde hier bij Melinda FM. De dame explodeerde, ik dacht in 2023, 2024 op TikTok. Met het nummer Austin Boots Stop Working. Zometeen de airplay van de week. Blijf luisteren.
1: Philippe Tilster.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby

Zaterdag 19 september is er het Landbouwweekend te Middelkerke. Tijdens het Landbouwweekend op de zeedijk van Middelkerke van 10 tot 18 uur komt het authentieke hoeveleven in het hart van de badstad. Boerderijdieren, landbouwmachines en ambachten. Het wordt een gezellige en unieke uitstap voor het Hansche gezin. Meer info vind je terug op middelkerke.be en op dekust.be.

En zo beginnen natuurlijk de zaterdagavond vibes te komen. Lose Myself hier bij Melinda FM. Ik probeer zometeen nog even Wannes van de Velde voor 6 uur erdoor te duwen. Maar eerst luisteren we naar deze Gwen McRae. Het is eigenlijk een remake van Soul Legende Willie Hutch die het origineel ooit opnam. Gwen McRae's versie verscheen in 1982 op al haar album On My Way. Dit is Keep the Fire Burning. Tot volgende week. Dag.

lang van de stad mocht mijn ziel aan mijn huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet uw naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, de klank van de stad mocht mijn ziel aan mijn huis.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
2: In tussentijd kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclave te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
1: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is het dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournée Nationale van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moling.
3: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons er echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen, en voor iedereen natuurlijk, is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
1: Uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minimaal rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maximaal tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En het wordt dan ook zonniger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM. De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics. De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM. Alleen maar Dance Classics. Dance. Dance. Dance.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Hechtel-Exel in Limburg is fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Griekemans.
2: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
1: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
3: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan en dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schort.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Opnieuw is er een drone gespot in de buurt van Brussels Airport, voor de tweede avond op rij al. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van luchtverkeersleider Skies. Gisteravond werd de landingsbaan zo'n half uur gesloten, omdat er ook al een drone werd gespot. Of de beide incidenten met elkaar gelinkt zijn, is niet duidelijk. Ook over de bestuurder of waar de drones vandaan kwamen, is geen duidelijkheid. Er loopt wel een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde gisteravond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar zijn dus geen aanwijzingen voor. En in ons voetbal heeft Union gemakkelijk gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de nacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.